low. Die koffie geeft graag low idee. Zijn zoeker deze kroonvisset. Voor maar goed naar honie. Pe, wat liet je bra honie? Low. Pechnieke nesmlou baví low. Ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošku vem.